As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Classic Lanker Dan van Alan Ladd, The Older I Get. Bellamy Brothers, net voor het I Need More of You. En Don Williams met Tulsa Time. Tijd voor de splinter nieuwe enkelsnit, zoals ik vroeger beloofd heb. En dus niemand anders nie als Scotty McCreery met Why Me Lord. Is een gospel deksnit en gesluit op Scotty McCreery zijn nieuwe album 15. Nou, hij heeft hierdie Chris Christoffersen klassiek opgeneem, omdat dit sy diep dankbaarheid vir sy loopbaan vastvang. Nou, die 12-snit project wat op die 17de juli vrygestel is, bevat 9 van sy nummer 1 treffers, tesame met 4 nieuwe opnames en benevens Why Me Lord sluit hierdie album een samenwerking met Josh Turner op A Young Man, een weergawe van Conway Twitty's Hello Darling en een nostalgische oorspronkelijke nieuwe snit van hom, Been in a Good Run. So, ek bring vir julle vandag sy weergawe, Scotty McCreery, met Why Me Lord.

Gibson, woman, sensuous woman. Welcome on, Gomery. I don't think I will. Tijd weer nog een splinter nieuwe enkels net en is Shooting Memories with Tequila. Is een country liedje deur die Grammy genomineerde trio Midland, wat op hulle album Stages verskyn. Die liedje was amptelik as een enkels net vrygestel en bring die groepse kenmerkende nieuw traditionele country klank na een klassieke hartseer thema. As jy die lirieke hoor, sal jy weet waaroor dit gaan. Vir eerste keer op Luister FM Midland met Shooting Memories with Tequila.

Ebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

het ook. La la la la. Ik heb mijn doedelzakje vol van alle landen. En straks op vroeger om een kerel meer te vangen. But in addition to all this, like a conscientious

voor de deur gekomen. Zo, kom ons gaan luister af van Steve Hofmeyr met Beautiful Noise. As ons terugkom, kyk ons na die antwoorde van ronde nummer 2.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: gooi. Ik smaak hoe duk stukken, ik heb die meer woorden niet. Om alles op te som, wil ik jou net wijs. Ik smaak hoe stukken, kom ons raak gekuis. Are you wise?
1: Ja, want daar wil jij hier die kant gelopen hebt? Yes. Nou draai voor mij lekker om. En dan loop je weer aan de kant toe. Great. Bye.

opzoek naar jou. Op reis door die verlaten vlaktes voel ik soms verloren zonder.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

verpleegde snel als schoen de strik belaat. Zij raakt nou oud en kort van draad, als mens wil weet alweer, van alle dag zit mis of kwaad.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

deze besot. Want wat slecht is, is recht, en wat recht is, moet weg.